Kosh nimik shet kraks Hosh en beze fuh Na meishto halk vart vilno Aber yomun et zon Kosh nimik shet kraks

kan de muziek spelen af. Al begint mij ook de toren kantoor. Help recht dingen, ongeislingen, stadpunt zingen, en gleich hingen, ja, oft al, da gang mal wieder nach.